Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. En tot zover het nieuws.

Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. En tot zover.

0: de politie vraagt Paul Vlaanderen wie er op hem heeft geschoten. Maar die stamelt slechts nog Ina.
1: Boy.

welkom als eerste hier in dit land. Zonder raad, zonder geld, zonder hield in mijn hand. En toch bouwde ik een huis van steen, met een tuin met rozen eromheen. En met ijver en met zweet, want hemel, de zon was loeiend heet. Bewerkte ik de schrale grond, en het land werd vruchtbaar en gezond. En ik kreeg koren op het veld, hooi in de schuur. Ik was rijk en gesteld, maar ik besefte, ik was alleen op mijn land en in mijn huis van steen. En ik ging terug van waar ik kwam, en ik vond er een vrouw, Mirjam. En ze was mooi, ze was goed, ze brouwde bier zoals het moet. En ze schonk mij een zoon, een gezin zoals je nergens vindt. En die trouwde en die bouwde op het land waar ik als eerste kwam. En zondags kom

Geloof me, ik ben alleen maar trots. Want tenslotte kwam ik als eerste, als allereerste, hier in dit land zonder raad, zonder geld en zonder eelt in mijn hand. En toch bouwde ik een huis van steen en ook de grond werd vruchtbaar omheen. Ik kreeg een vrouw, een gezin.

mee dan ham. En ik voel mij een oude rat. O Heer, geloof me, ik ben alleen maar trots. Want al kwam ik hier het eerste aan, ik ben de eerste.

0: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

de regen kwam ik hem toevallig tegen. Sprak mij aan en zei, hoe moet dit verder gaan? Ik wist niet wat ik toen moest zeggen en probeerde uit te leggen.

toen hij daar was, keek ik hem glimlachend aan. Hij keek mij toen in de ogen, zei...

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opgedragen een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven, waarna minstens 2000 mensen uit angst voor nieuw geweld naar een buurland zijn gevlucht. De Queen of Country Music, Dolly Parton, is overleden op 80-jarige leeftijd. Dat heeft haar familie gisteren gemeld. Met meer dan 100 miljoen verkochte platen behoort de zangeres en zakenvrouw tot de bestverkopende artiesten alle tijden. Dolly Parton laat een indrukwekkend oeuvre achter van de ruim 3000 zelfgeschreven nummers voor zichzelf, maar ook andere artiesten. De politie heeft gistermiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Die werden verkocht via de webshop Powercaps. Het gaat om verdachten van tussen de 33 en 46 jaar oud. En die komen uit onder meer Nut, Geleen, Heerlen en Hoensbroek. De politie wil graag in contact komen met mensen die ernstige gezondheidsklachten hebben gekregen na gebruik van de middelen die ze via de webshop hebben gekocht. En het Zuid-Franse dorpje Pomas vlakbij Carcassonne likt zijn wonden na de ongebruikelijk forse tornado gisteren. De vernieling is groot. Van de ongeveer 300 woningen die beschadigd raakten door de wervelwind moet mogelijk een honderdtal als verloren worden beschouwd. Dat melden lokale autoriteiten. Het weer tenslotte. Flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. En tot zover het nieuws.

in, want daar was je heel gezellig bij elkaar. En ik zong daar met het meeste vuur tenor. Of laat ik liever zeggen, daarvoor ging het door. Maar de hoofdzaak was dat niet, want zelfs onder het schoonste lied keek

geluk niet meer zing. Als ik straks nu toch nog met een ander trouw en dan deftig onder

0: niet meer zing.
1: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opgedragen een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven, waarna minstens 2000 mensen uit angst voor nieuw geweld naar een buurland zijn gevlucht. De Queen of Country Music, Dolly Parton, is overleden op 80-jarige leeftijd. Dat heeft haar familie gisteren gemeld. Met meer dan 100 miljoen verkochte platen behoort de zangeres en zakenvrouw tot de bestverkopende artiesten alle tijden. Dolly Parton laat een indrukwekkend oeuvre achter van ruim 3000 zelfgeschreven nummers voor zichzelf, maar ook andere artiesten. De politie heeft gistermiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Die werden verkocht via de webshop Powercaps. Het gaat om verdachten van tussen de 33 en 46 jaar oud. En die komen uit onder meer Nut, Geleen, Heerlen en Hoensbroek. De politie wil graag in contact komen met mensen die ernstige gezondheidsklachten hebben gekregen na gebruik van de middelen die ze via de webshop hebben gekocht. En het Zuid-Franse dorpje Pomas vlakbij Carcassonne likt zijn wonden na de ongebruikelijk forse tornado gisteren. De vernieling is groot. Van de ongeveer 300 woningen die beschadigd raakten door de wervelwind moet mogelijk een 100-tal als verloren worden beschouwd. Dat melden lokale autoriteiten. Het weer tenslotte, flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vulddoel voor de opslagen niet meer te halen. Bij een normale winter levert dat niet meteen problemen op, maar bij extreme kou of onverwachte storingen is Nederland daardoor wel extra kwetsbaar. Dat schrijft nu.nl. De politie heeft gistermiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aangehouden op verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Die werden verkocht via de webshop PowerCaps. Het gaat om verdachten tussen de 33 en 46 jaar oud en die komen onder meer uit Nutgeleen, Heerlen en Hoensbroek. De politie wil graag in contact komen met mensen die ernstige gezondheidsklachten hebben gekregen na gebruik van middelen die ze via de webshop hebben gekocht. Bij een Amerikaanse aanval op een vermoedelijke drugsboot in de Caribische Zee kwamen 4 mensen om het leven. 2 dagen eerder viel het Amerikaanse leger ook een schip aan in de Stille Oceaan, waarbij 2 mensen omkwamen. Volgens Associated Press zijn er sinds de regering Trump bijna 68 aanvallen uitgevoerd, met een dodental van 227 mensen. En het Zuid-Franse dorpje Pomas vlakbij Carcassonne likt zijn wonden na de ongebruikelijk forse tornado van gisteren. De vernieling is groot. Van ongeveer 300 woningen die beschadigd raakten door de wervelwind moet mogelijk een 100-tal als verloren worden beschouwd, dat melden de lokale autoriteiten. Het weer tenslotte, flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vuldoel voor de opslagen niet meer te halen. Bij een normale winter levert dat niet meteen problemen op, maar bij extreme kou of onverwachte storingen is Nederland daardoor wel extra kwetsbaar. Gemeenten geven nog te weinig prioriteit aan bewegen bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat stelt een onderzoeksinstituut voor sport en bewegen, terwijl vroeg bewegen juist cruciaal is. Volgens onderzoekers kunnen gemeenten helpen door veilige speelplekken en wandelroutes aan te leggen. Ook consultatiebureaus en buurthuizen hebben gemeentelijke steun nodig om beweegactiviteiten voor de jongste doelgroep op te zetten. Bij een Amerikaanse aanval op een vermoedelijke drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 dagen eerder viel het Amerikaanse leger ook een schip aan in de Stille Oceaan, waarbij 2 mensen stierven. Sinds het begin van de regering Trump, bijna een jaar geleden, zijn volgens Associated Press zeker 68 aanvallen uitgevoerd, met een dodental van 227 mensen. En grenspomphouders in Nederland hebben het zwaar nu de benzineprijzen een nieuw record naderen. Vooral zelfstandige ondernemers met slechts 1 tankstation worden hard getroffen. Hun omzet is in sommige gevallen gehalveerd. Volgens een branchevereniging voor tankstations is een snelle accijnsverlaging de meest eenvoudige oplossing om de bedrijven aan de grens overeind te houden. Het weer tenslotte, flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. En tot zover het nieuws.

Denk aan wat ik al door heb gezegd. Straks komt weer de dag waarnaar wij haken. Hou je goed hoor, alles komt terecht. Want straks zijn jij en ik weer goed. Straks zijn alle zorgen en leed

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

is weer woensdagmorgen 10 uur. Hier is weer een live uitzending van Rojo Radio. Natuurlijk met het programma Platenkast. En vanmorgen voor de kast gestaan. Ik heb ook een foto geplaatst dat u ook echt kunt zien dat het de kast is. We hebben wel een paar plaatjes even echt gezocht. Want gisteren is natuurlijk Dolly Parton overleden en wij gaan natuurlijk van haar ook een paar plaatjes draaien. We zijn er tot 12 uur en ik zou zeggen, veel plezier!

Sandy Coast met The Eyes of Jenny Lady van Kenny Rogers. En ja, hij heeft met de lady die gisteren is overleden, helaas is hij vaak opgetreden, Kenny Rogers. Dus we dachten dat het wel toepasselijk was om die achter te zetten. Hij kwam toevallig uit de kast, dus vandaar. En de eerste was Dolly Parton, You Are. Ja, het is al gebeurd, hè, Arie? Het is al gebeurd. De platenlijst staat online. André heeft hem er net opgezet, dus ze kunnen hem weer helemaal gaan volgen. Hier is Fats Domino en de Jambalaya.

0: is van mij.
1: Kijk online mee naar de playlist van de platenkast. www.rozoradio.nl

Mooi plaatje van Dolly Parton. Haar teksten waren ook altijd heel bijzonder, net als deze. Daarvoor hadden we Doe Maar, 32 jaar, en Fats Domino, de Jambalaya. We gaan lekker meezingen. Ja, het heet ook nog zo. Sing, sing, sing, van het Charlie Cappella Orchestra.

Neil Diamond, hello again, van de film The Jazz Singer. En ja, we zijn singeltjes aan het draaien natuurlijk, elke week hier. En soms aan het eind hoor je dan zo'n zingend geluidje. Oftewel, het gaatje zit niet precies in het midden. We hadden ook nog Albert West, helaas veel te vroeg van ons weggegaan. Don't Say You Leave This Summer. En het meisje van 16 van Boudewijn de Groot. U luistert nog steeds naar de platenkast. En Arie heeft de volgende alweer op de draaitafel. Hier is BZN en die Old Callahan.

Privacy It's met de Sniff and the Tears. Werd ook gebruikt voor een reclame voor autoradio's, volgens mij. En toen werd het ineens weer een grote hit. De Groene Door van Shaking Stevens. Die is weer opnieuw geschilderd, blijkbaar. En we hadden ook nog de Oude Maasweg van de Amazing Stroopwafels. We doen er nog één. Dolly Parton. Put a little love in your heart.

Massara was dat. Ik had per ongeluk op de playlist Massara gezet. Oh, Arie die zag het. Te laat voor André, want die heeft het al overgenomen natuurlijk. Maar vooruit, we vertellen het nu maar even. De Margarita, dat is ook een geen pannenkoek, ik hoor zeggen. Pizza, Arie die weet het allemaal. Ja, we hadden ook nog Gigi Anderson met de African Baby en Wiltura. Het leven is als een toneel. We gaan naar Duitsland. Tenminste, het Duitsstalig plaatje. Hier is Uwe Jürgens en Merci, Chérie.

Ik had vanmorgen een foto geplaatst van de platenkast waar wij wekelijks uit halen. En dit was er natuurlijk ook een. Een vriend, André Hazes, daarvoor Bruce Springsteen, The River en George Baker, All My Love. En we zijn nog volop bezig. Het is nog geen 11:30, dus we hebben nog plaatjes zat. En anders pakken we er nog meer uit de kast natuurlijk. Hè? Yes, is je moeilijk. Hier is Cliff Richard en The Wire for Sound.

0: Ook Franstalige plaatjes, die zijn hier natuurlijk ook in de kast. Gérard Lernement met Fossile Clay. En de Family, die hadden we ook nog met de Story of Buddy Holly. Het is een tijd voor een plaatje van het Songfestival. Het is zomaar uit de kast komen rollen. Puppet on a String van Sandy Shaw. En het is uit 1967. Dus dat wil zeggen dat het plaatje al 59 jaar oud is. Hier is ze, Sandy Shaw.
1: Festivalverleden.

plaatje uit de jaren 80 natuurlijk. En als hier niet op gedanst werd, dan ja, dat kon je het wel vergeten. Rick Dees en his Idiots. En natuurlijk Ronnie Tober. Over Ronnie Tober gesproken, die heeft een nieuw plaatje blijkbaar gemaakt met Kurt Krabbe samen. En het liedje heet ook nog Niemand Zoals Jij. Nou, misschien kun je me aanstaande zaterdag wel horen bij Arie in de jukebox. Ik zou zeggen, ik zal het even vragen. We hadden ook nog Elvis, de Moody Blues. We lopen tegen de klok van 12, dus nog 1, 2 of 3. Wie zal het zeggen? Hier is de Brotherhood of Man, My Sweet Rosalie.

Ja, de koek is weer op. De plaatjes zijn weer opgeborgen. Nee, nog eentje. Nog eentje moet ik opbergen. En ja, dit was weer twee uur platenkast. En Arie zat achter de knoppen. Bedankt Arie voor het neerleggen van de singeltjes en het bedienen van het mainpaneel, zoals het allemaal officieel heet. Morgen is er weer Roze Radio. Vanavond is er Roze Radio. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. En kijk op onze website. Wilt je nog even terugluisteren? Dinsdagavond tussen 8 en 10. Dan wordt het allemaal weer herhaald. En wat dit programma betreft, tot de volgende keer maar weer.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Een 44-jarige man heeft zondag in de Amerikaanse staat Montana 8 familieleden gedood tijdens een familiedinner. Drama speelde zich af nadat zijn ouders hem enkele weken eerder hadden gevraagd het huis uit te gaan. Het gaat om zijn grootmoeder, ouders, jongere zus en haar 4 kinderen. Nadat hij de slachtoffers had omgebracht, stak hij de woning in brand en overleed hij later aan een zelf toegebrachte schotwond. SpaceX investeert 100 miljard dollar in een nieuwe ruimtehaven in Louisiana. In een kustmoerasgebied dat 8 keer zo groot is als Manhattan komen 5 lanceercomplexen met elk 2 lanceerplatforms. De bouw begint volgend jaar met als doel duizenden Starship-vluchten per jaar mogelijk te maken vanaf 2029. Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen, ondanks de afspraak dat er voortaan strafrechtelijk wordt opgetreden bij snelweg- en spoorblokkades. De klimaatactiegroep noemt de strenge aanpak een schijnmaatregel en stelt zich niet te laten tegenhouden in hun acties. En steeds meer Nederlanders wijken uit naar Duitsland om hun bieren te slaan. Volgens recent onderzoek daalde de bierverkoop in het grensgebied afgelopen maart met bijna 19% ten opzichte van 3 jaar geleden. Omdat de accijns in Duitsland een stuk lager ligt en er een nieuwe verhoging in Nederland aankomt, vrezen brouwers en winkeliers dat deze omzetval alleen maar verder zal toenemen. Het weer tenslotte, de zon schijnt, maar in het zuiden is lokaal een bui mogelijk. Het wordt zo'n 23 tot 27 graden. Morgen wordt het zomers warm met overtrekkende regen- en onweersbuien. Waarna het vanaf vrijdag wisselvallig wordt en dan liggen de temperaturen tussen 20 en 23 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Zweedse justitie heeft een tweede verdachte aangehouden na de zwaardaanval op een middelbare school in Fagersta. Daarbij kwam een meisje van 17 om het leven en raakten drie jongens gewond. De man wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord en poging tot moord. De hoofdverdachte zit al vast. Ongeveer 100 woningen in een flat in Apeldoorn worden ontruimd nadat daar mogelijk een drugslab is ontdekt. Politie en andere hulpdiensten zijn sinds vanochtend ter plaatse. Ook onderzoekt een explosieve expert de situatie in de flat. Of er daadwerkelijk explosiegevaar is, is onbekend. Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen, ondanks de afspraak dat er voortaan in beginsel strafrechtelijk wordt opgetreden bij snelweg- en spoorblokkades. De klimaatactiegroep noemt de strenge aanpak een schijnmaatregel en stelt zich niet te laten tegenhouden in hun acties. En een 44-jarige man heeft zondag in de Amerikaanse stad Montana 8 familieleden gedood tijdens een familiediner. Dat gebeurde nadat zijn ouders hem enkele weken eerder hadden gevraagd uit huis te gaan. Het gaat om zijn grootmoeder, ouders, jongere zus en haar 4 kinderen. Nadat hij de slachtoffers had omgebracht, stak hij de woning in brand en overleed hij later aan een zelf toegebracht schotwond. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In de provincie Utrecht is iemand in het ziekenhuis overleden aan het Westnijlvirus. Dat virus had de betreffende persoon in Nederland opgelopen. Het kan door muggen worden overgedragen. Het RIVM kwam het virus dit jaar tegen in Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland. 3 besmette patiënten liggen nog in het ziekenhuis. De meeste mensen, zo'n 80%, krijgt geen klachten na besmetting. Energiedeskundige Hans van Kleef waarschuwt voor zeer hoge gasprijzen deze winter. Nederland gaat het gewenste vulniveau van de gasvoorraden waarschijnlijk niet halen. Volgens van Kleef zijn fysieke tekorten niet waarschijnlijk, zelfs niet bij extreme kou. Wel vreest hij dat de prijzen sterk kunnen oplopen, met meer energiearmoede tot gevolg. De Zweedse justitie heeft een tweede verdachte aangehouden na de zwaardaanval op een middelbare school in Vaiersta. Daarbij kwam een meisje van 17 om het leven en raakten 3 jongens gewond. De man wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord en poging tot moord. De hoofdverdachte zit al vast. Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen, ondanks de afspraak dat er voortaan in beginsel strafrechtelijk wordt opgetreden bij snelweg- en spoorblokkades. De klimaatactiegroep noemt de strenge aanpak een schijnmaatregel en stelt zich niet te laten tegenhouden in hun acties. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Nepal zijn zeker 17 mensen omgekomen door zware overstromingen. Plaatselijke autoriteiten melden dat er 384 toeristen vermist zijn, waaronder één Nederlander. De minister van Buitenlandse Zaken noemt het een nationale ramp, vermoedelijk veroorzaakt door een aardbeving die lawines veroorzaakte. Op Schiphol houden beveiligers sinds vanochtend ook vandaag weer 5 werkonderbrekingen van elk een kwartier. Die vinden plaats rond dit tijdstip. Er volgen er nog 2, vanmiddag om 4 uur en om 7 uur vanavond. De wachttijd voor reizigers bij de beveiliging kan daardoor gemiddeld 20 minuten duren. Vakbonden FNV en CNV protesteren tegen de hogere werkdruk sinds Schiphol terugging van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. In de provincie Utrecht is iemand in het ziekenhuis overleden aan het Westnijlvirus. Dat virus had de betreffende persoon in Nederland opgelopen. Het kan door muggen worden overgedragen. Het RIVM kwam het virus dit jaar tegen in Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland. 3 besmette patiënten liggen nog in het ziekenhuis. De meeste mensen, zo'n 80%, krijgt geen klachten na besmetting. De Zweedse justitie heeft een 2e verdachte aangehouden na de zwaardaanval op een middelbare school in Vaiersta. Daarbij kwam een meisje van 17 om het leven en raakten 3 jongens gewond. De man wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord en poging tot moord. De hoofdverdachte zit al vast. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand

Dankjewel. Dames en heren. Als eerste wil ik zeggen dat ik weer een fantastische avond heb vanavond hier in Eindhoven. Dankjewel. En meestal ben ik niet degene van de boodschap, maar ik wil er toch eentje meegeven. Weet je wat je doet? Leg je armen maar over de schouder van degene die naast je staat. Muziek verbroedert, Brabant verbroedert, Eindhoven verbroedert. Ik vond het geweldig. Blijf zo, alsjeblieft.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Duizenden Airbus-medewerkers in Spanje zijn opnieuw in staking gegaan nadat werknemers het laatste loonbod en bemiddelingsvoorstel hebben verworpen. Volgens vakbonden staakt 90% van de stemgerechtigde werknemers voor onbepaalde tijd. De staking volgt op een werkonderbreking in juli die 22 dagen duurde. Morgen volgt een nieuwe bemiddelingsbijeenkomst. Een 26-jarige medewerker van woonzorgcentrum Joris Zorg in Oorschot is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van twee bewoners. Vorige week stierf een hoogbejaarde man onder verdachte omstandigheden, waarna ook een tweede sterfgeval aan de verdachte werd gelinkt. Het Openbaar Ministerie onderzoekt beide gevallen. In Nepal zijn zeker 17 mensen omgekomen door zware overstromingen. Plaatselijke autoriteiten melden dat er 384 toeristen vermist zijn, waaronder 291 buitenlanders. Eerder werd bekendgemaakt dat daar één Nederlander bij zou zitten, maar in latere berichten zou dat toch waarschijnlijk niet het geval zijn. De minister van Buitenlandse Zaken noemt het een nationale ramp. Vermoedelijk zijn de overstromingen veroorzaakt door een aardbeving waarna lawines ontstonden. In de provincie Utrecht is iemand in het ziekenhuis overleden aan het Westnijlvirus. Dat virus had de betreffende persoon in Nederland opgelopen. Het kan door muggen worden overgedragen. Het RIVM kwam het virus dit jaar tegen in Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Drie besmette patiënten liggen nog in het ziekenhuis. De meeste mensen, zo'n 80%, krijgt geen klachten na besmetting. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is vaak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

dan gok ik mooi met hem spul. En dan mag hij hem naar buiten om te wandelen. En dan kijk ik voor het raam naar buiten hoe die hond daar fijn loopt te wandelen. En dan kom ik weer naar binnen en dan zeg ik, mooi hond.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De doodsoorzaak van de twee lichamen die in België zijn gevonden, waarschijnlijk van het vermiste jongetje Timeo en zijn vader, is nog niet bekend. DNA-onderzoek moet hun identiteit nog bevestigen. De vijfjarige Timeo en zijn vader waren sinds 27 juni vermist. Hun vermoedelijke lichamen werden deze week langs dezelfde weg gevonden. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld stelde vandaag tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona dat de Tweede en Eerste Kamer te lang buiten de besluitvorming over corona werden gehouden. Een tijdelijke wet gaf het kabinet 2 jaar lang de bevoegdheid om eerst te besluiten en daarna pas te overleggen, wat 78 keer gebeurde. Duizenden Airbus-medewerkers in Spanje zijn opnieuw in staking gegaan nadat werknemers het laatste loonbod en bemiddelingsvoorstel hebben verworpen. Volgens vakbonden staakt 90% van de stemgerechtigde werknemers voor onbepaalde tijd. De staking volgt op een werkonderbreking in juli die 22 dagen duurde. Morgen volgt een nieuwe bemiddelingsbijeenkomst. En het dodental na zware overstromingen in Nepal is inmiddels opgelopen tot 31. Plaatselijke autoriteiten melden dat er 384 toeristen vermist zijn, waaronder 291 buitenlanders. Eerder werd bekendgemaakt dat daar 1 Nederlander bij zou zitten, maar in latere berichten wordt dat nog betwijfeld. De overstromingen zijn vermoedelijk veroorzaakt door een aardbeving, waardoor lawines zijn ontstaan. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: 24 uur per dag. 24 uur per dag. Rozo Radio.
1: Komt-ie?
2: Ja.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het dodental na de plotselinge overstroming in Nepal is opgelopen tot zeker 95. Er zijn grote reddingsacties bezig en er worden nog veel mensen vermist, onder wie meer dan 300 buitenlanders. Ook in het aangrenzende Tibet zijn veel slachtoffers gevallen. Daar is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Meta schikt een Amerikaanse zaak over de vermeende verslavende werking van Instagram en Facebook op jongeren. Het sociale mediabedrijf gaat maximaal 18 miljard dollar betalen aan 29 Amerikaanse staten. Meta belooft ook maatregelen zoals nachtelijke pauzes, tijdslimieten en het verbergen van likes bij minderjarigen. De doodsoorzaak van de twee lichamen die in België zijn gevonden, waarschijnlijk van het vermiste jongetje Timeo en zijn vader, is nog niet bekend. DNA-onderzoek moet hun identiteit nog bevestigen. De vijfjarige Timeo en zijn vader waren sinds 27 juni vermist. Hun vermoedelijke lichamen werden deze week langs dezelfde weg gevonden. Duizenden Airbus-medewerkers in Spanje zijn opnieuw in staking gegaan nadat werknemers het laatste loonbod en bemiddelingsvoorstel hebben verworpen. Volgens vakbonden staakt 90% van de stemgerechtigde werknemers voor onbepaalde tijd. De staking volgt op een werkonderbreking in juli die 22 dagen duurde. Morgen volgt een nieuwe bemiddelingsbijeenkomst. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

ons te klein, om maar goed te laten zien hoe mooi we zijn. Buigen, armen strekken

0: cursus is geen zwembroek ons te klein. Om maar goed te laten zien hoe mooi we zijn.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag werkstraffen geëist van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 Extinction Rebellion activisten. Ze blokkeren op 25 april de A12 in Utrecht door auto's dwars op de hoofdrijbaan en een afrit van de A2 te plaatsen. De burgemeester had de demonstratie vooraf verboden. Door de aanhoudende droogte mogen boeren 2 weken langer mest uitrijden op grasland. De termijn is verlengd tot half september. Boeren hebben de afgelopen maanden weinig gras kunnen maaien en daardoor weinig hooi voor hun koeien. Met extra mest hopen ze in september alsnog meer gras te kunnen oogsten. Het dodental na de plotselinge overstroming in Nepal is opgelopen tot zeker 95. Er zijn grote reddingsacties bezig en er worden nog veel mensen vermist, onder wie meer dan 300 buitenlanders. Ook in het aangrenzende Tibet zijn veel slachtoffers gevallen. Daar is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. De doodsoorzaak van de 2 lichamen die in België zijn gevonden, waarschijnlijk van het vermiste jongetje Timeo en zijn vader, is nog niet bekend. DNA-onderzoek moet hun identiteit nog bevestigen. De 5-jarige Timeo en zijn vader waren sinds 27 juni vermist. Hun vermoedelijke lichamen werden deze week langs dezelfde weg gevonden. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur

0: 24 uur per dag.
1: Rozo Radio.
2: En maar wachten en maar vragen. Zoveel nachten, zoveel dagen. Wanneer ben ik jarig, mama? Wanneer ben ik jarig, pap? Zoveel dagen, zoveel nachten, zoveel spannende gedachten. Kaarten, brieven en visite. Slingerstaart en appelsap. Mama, papa, zeg me toch.

Maar wachten en maar vragen, welke jurk zal ik dan dragen? Mag ik in het grote bed dan? En wat krijg ik voor cadeau? Pap, gaan we weer schatten zoeken? Mama, maak je pannenkoeken? En zal oma Utrecht komen en komt oma Almelo? Papa, mama, zeg me toch, hoeveel nachtjes

Wat een prachtig feestprogramma. Wel te rusten, ik ben moe hoor. Volgend jaar doe ik het weer. Gaan we dan met mijn vriendinnen naar? Dat moet ik nog verzinnen. Volgend jaar wil ik het liefste. Wanneer is dat volgend keer? Mama?

0: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Er gaan extra Oekraïnse troepen naar de regio Donetsk. President Zelensky heeft daar 2 nieuwe eenheden naartoe gestuurd. Rusland heeft de aanval op Slovjansk opgevoerd, een belangrijke stad in die regio. De stad maakt deel uit van de zogenoemde Fortengordel, een belangrijke Oekraïnse verdedigingslinie tegen Russische aanvallen. De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan de Britse actiegroep Palestine Action. Washington bestempelt de groep als een transnationale terroristische organisatie. Amerikaanse tegoeden van de beweging worden bevroren en Amerikanen mogen geen zaken meer doen met de organisatie. Het Verenigd Koninkrijk plaatste Palestine Action vorig jaar al op de terrorisme-lijst. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag werkstraffen geëist van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 Extinction Rebellion-activisten. Ze blokkeerden op 25 april de A12 in Utrecht door auto's dwars op de hoofdrijbaan en een afrit van de A2 te plaatsen. De burgemeester had de demonstratie vooraf verboden. Het dodental na de plotselinge overstroming in Nepal is opgelopen tot zeker 95. Er zijn grote reddingsacties bezig en er worden nog veel mensen vermist, onder wie meer dan 300 buitenlanders. Ook in het aangrenzende Tibet zijn veel slachtoffers gevallen. Daar is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag. Dag na dag.
2: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
2: Rozo Radio.
3: Listening to only the best internet radio station.
4: Goedenavond.
5: Goedenavond.
6: Goedenavond.
7: Goedenavond.
8: Goedenavond en welkom bij Those Were The Days. Vanavond met Kees Sesko, die belde rond een uur of 7. Hij moest met spoed weg ergens naartoe, familie, business of zoiets. Ik hoop niet dat het ernstig is. Dus hij kon er vanavond eventjes niet bij zijn. Dus je moet het met mij doen vanavond. Een heerlijk programma met gouden oude hits uit 1965. Veel plezier.

Ja, dit is een programma natuurlijk van Rozo Radio. En normaal gesproken is het altijd welkom bij Sico en Kees. Vanavond is het alleen Kees. En we gaan een aantal heerlijke nummers draaien. Zoals bijvoorbeeld de Avery Brothers met The Price of Love. Tom Jones, What's New Pussycat. We gaan naar James Bond, Goldfinger met Sean Connery in de hoofdrol. Gezongen door Shirley Bassey en Dave Barry met Can I Get It From You. Hier zijn de eerste vier heerlijke nummers. The Avery Brothers.

Ja, dat was Dave Barry met Can I Get It From You, 1965. Wat komt er nog meer uit 1965? Nou, onder andere Sonny and Cher, Baby Don't Go. The Birds, All I Really Wanna Do. We draaien er eentje van de Rolling Stones, Time Is On My Side. En natuurlijk ook eentje van The Beatles, Ticket to Ride. We gaan beginnen met Sonny and Cher.

je zou zeggen Frans Kassenburg, maar ik heb toch gehoord in een documentaire van de Gold Earrings dat dit nummer werd ingezongen door Jos Kooijman. Maar dat zoek ik nog wel een keer helemaal uit om het zeker te weten. Dit zijn de Phantoms uit Tilburg en omgeving.

nog steeds actueel. Dit nummer Wasted Words van The Motions. Rudy de Bennett en Robbie van Leeuwen in de band. Ik kreeg net een berichtje van het nummer Please Go, Golden Earrings. Toch gezongen door Jos Kooijman. Oké. We gaan verder met The Beach Boys en California Girls. Dan krijgen we nog een nummer van Barry McQuine. En dat is een nummer, dat is ook weer, ook weer toepasselijk op deze tijd. Eve of Destruction, The King Set Me Free. En nog een nummertje van The Beatles en Bob Dylan. Maar we beginnen met de heren uit Amerika, The Beach Boys. The California Girls. En we zitten nog steeds in 1965.

Ja, Bob Dylan en Like a Rolling Stone. Niks te maken met de Rolling Stones natuurlijk. Ja, nog één nummertje eigenlijk tot de klok van 9. Of misschien twee nummertjes. Dolly Parton. Natuurlijk, die moeten we niet vergeten. Dolly Parton is overleden. 80-jarige leeftijd. Ook wel genoemd the Queen of the Country. Ze was geliefd natuurlijk in heel Amerika en in de rest van de wereld. Ja, we kunnen er natuurlijk niet aan voorbij gaan. We gaan er een nummertje van draaien van Dolly Parton. Ik vind een van de mooiste. I Will Always Love You. En ze zingt het zoals het gezongen moet worden. Hier is Dolly Parton.

eventjes een kort eerbetoon aan Dolly Parton, die overleed op 80-jarige leeftijd. Het eerste uurtje zit erop, het tweede uurtje zou voor Sico zijn, maar ja, die is er eventjes vanavond niet. Dus ik moet de tweede uur opvullen, dat doe ik met een aflevering van Boulevard of Broken Dreams, wat ik normaal op zondagavond van 11 tot 12 altijd uitzend bij Rozo Radio en de ORTS. Dat is een beetje lekker rustige muziek. En die aflevering die gepland staat voor komende zondagavond, die ga ik nu al draaien. Ja, het is ook het enigste muziek wat ik bij had, want ik hoorde pas kort voor de uitzending dat Sico niet zou komen. Dus daarom draai ik die vanavond. Een aflevering van een boulevard. Een boulevard. Normaal zeg ik dan, dit is het laatste uurtje van het weekend. Nu eventjes niet natuurlijk. Welkom bij Those Were The Days, het tweede uurtje. Met Sico en zonder... Nee, zonder Sico, maar met Kees. Rozo Radio. Het station waar de muziek in zit.

We gaan even terug. Ik had de verkeerde uitzending ingezet. Oké. Okay. Opnieuw. Het kan zingen, Kees. Het valt ook niet mee als je het allemaal alleen moet doen. Sico, sico toch. Ik begin vanavond met in ieder geval een paar crooners. Zo dadelijk Louis Armstrong met Carry Me Home. Maar ik begin met Tony Bennett en The Good Life.

regrets. I've had a few, but then again, too few to mention.

Ja, dat was Carly Simon met The Spy uit de film The Spy Who Loved Me, James Bond film 007 uit 1977, gespeeld door Roger Moore. Het nummer heet natuurlijk Nobody Does It Better. U luistert naar Those Were The Days, het programma van Rozo Radio. Zo dadelijk Ringo Starr en Whispering Grass. Danny Kaye, Dancing Soon Becomes Romancing. Een nummer uit 1954 uit de film White Christmas. Uit 1954. Zo dadelijk eerst Ringo Starr en Whispering Grass.

Ja, dat was meneer White. Oh, sorry, meneer Black. Met Wonderful Life. Daarvoor hadden we Charles Aznavour en Dance in the Old Fashioned Way. En Dancing Soon Becomes Romancing van Danny Kaye zat weer daarvoor. En dat kwam uit de film White Christmas uit 1954, ja. Over een maandje of twee, tweeënhalf, dan worden de kerstbomen weer voor de dag gehaald. Zo snel kan het gaan. Op de achtergrond hoorden we Bol en Bol. Uit Volendam. Ze zaten natuurlijk in de beginjaren van BZN bij BZN. En componeerden daarvoor de muziek. Daarna zijn ze met een tweeën solo gegaan. Onder de namen Bol en Bol. Zo dadelijk gaan we wat Nederlandstalige nummers draaien voor u. Ook leuk. Zoals Boudewijn de Groot, de 3J's, Cadans. André van Duin, Boudewijn de Groot, had ik al gezegd, Rob de Nijs. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts.

De drie J's en Ellen te Dammen. Wat is dromen? En dromen doe je in het donker. Hier is Cadans. In het donker zien je niet.

Gadans in het donker. Fantastisch toch? Hier is Eva de Rovere met Fantastisch toch?

wind. 16 lentes, april. Ach, wat lig je hier stil. Langs de kant van de weg.

Ja, dat was het. André van Duin met Boudewijn de Groot samen en een meisje van 16. Het zit erop voor vanavond. Het is bijna 10 uur. Ik ga afsluiten deze keer niet met Wigwam van Bob Dylan, maar met Duke Ellington en In a Sentimental Mood. Volgende week woensdag, ja, dan zijn we weer met z'n tweeën, hoop ik. Dan is Chico weer terug met een nieuwe aflevering van Those Were the Days. Wil je het nog een keer opnieuw beluisteren, kun je dat doen. Op vrijdagavond, als alles goed gaat, bij de ORTS van 10 tot 12. En anders bij ORTS-uitzending gemist. Ik zeg van hieruit wel te rusten tegen iedereen die gaat slapen. En als je nog opblijft, nog een hele fijne avond. En graag tot volgende week woensdag.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Bij overstroming in Nepal zijn zeker 157 mensen omgekomen. Dat meldt de BBC op basis van de Nepalese politie. Eerder werd nog gesproken van zo'n 100 doden. Honderden mensen, waaronder veel toeristen en mogelijk een Nederlander, worden vermist. De rivier Botekoshi trad om 8:30 lokale tijd buiten zijn oevers. In aangrenzend China worden meer dan 250 mensen vermist. De Canadese premier Mark Carney bezoekt het Europees Parlement als eregast tijdens de State of the Union toespraak van de commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die over 3 weken plaatsvindt. Carney spreekt ook zelf de Europarlementariërs toe. Hij is verwikkeld in een handelsstrijd met Trump en kondigde dinsdag invoerheffing aan op Amerikaanse goederen als vergelding. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat voor het eerst onderzoek doen naar kindermarteling in Nederland. Uit NOS-onderzoek blijkt dat er minstens 12 gevallen zijn geweest. Danny Tenek van het landelijk netwerk Veilig Thuis benadrukt dat meer kennis de signalering verbetert en betere samenwerking tussen jeugdzorg, politie en het OM essentieel is. En na een droneaanval op het schip MCS Ulsan 3 stopt rederij MSC tijdelijk met varen naar de Russische havenstad Novorossiysk aan de Zwarte Zee. MSC vaart nog wel naar andere Russische havens. Sinds juli voert Rusland en Oekraïne aanvallen op koopvaardijschepen op wat graantransport en Russische export van staal en kolen verstoort. En dan het weer. Vanavond is het nog droog en schijnt de zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Als de zon ondergaat, daalt de temperatuur naar 19 graden. En dat zal in het noorden zijn en 23 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. De GGD's blijven de komende 3 jaar de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in de asielopvang verzorgen. Het contract tussen de COA en de GGD zou in oktober aflopen, wat tot 8 maanden onduidelijkheid zou leiden. 6 kinderombudsmannen noemden dit een ernstige schending van kinderrechten. De zorg omvat vaccinaties en vroegtijdig signaleren van problemen. Bij overstroming in Nepal zijn zeker 157 mensen omgekomen. Dat meldt de BBC op basis van de Nepalese politie. Eerder werd nog gesproken van zo'n 100 doden. Onder de mensen, waaronder veel toeristen en mogelijk een Nederlander, worden vermist. De rivier Botekoshi trad om 8:30 lokale tijd buiten zijn oevers. In aangrenzend China worden meer dan 250 mensen vermist. De Canadese premier Mark Carney bezoekt het Europees Parlement als eregast tijdens de State of the Union toespraak van de commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die over 3 weken plaatsvindt. Carney spreekt ook zelf de Europarlementariërs toe. Hij is verwikkeld in een handelsstrijd met Trump en kondigde dinsdag invoerheffing aan op Amerikaanse goederen als vergelding. En dan het weer. Vanavond is het nog droog en schijnt de zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Als de zon ondergaat, daalt de temperatuur naar 19 graden. En dat zal in het noorden zijn en 23 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
1: Uur naar

uit Rotterdam verhuizen naar Amsterdam. Naar Amsterdam! En niet dat ik iets tegen die stad heb. Ik heb helemaal niks tegen Amsterdam. Helemaal niks heb ik er tegen die stad Amsterdam. Helemaal niks. En wie kon het take the beginning of this song? Over een gewone meid die verhuisd was. Van de warme shit van de kop van Zuid. Naar de koude kant van de grachtengordel.

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. De GGD's blijven de komende 3 jaar de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in de asielopvang verzorgen. Het contract tussen de COA en de GGD zou in oktober aflopen, wat tot 8 maanden onduidelijkheid zou leiden. 6 kinderombudsmannen noemden dit een ernstige schending van kinderrechten. De zorg omvat vaccinaties en vroegtijdig signaleren van problemen. Bij overstroming in Nepal zijn zeker 157 mensen omgekomen. Dat meldt de BBC op basis van de Nepalese politie. Eerder werd nog gesproken van zo'n 100 doden. Honderden mensen, waaronder veel toeristen en mogelijk een Nederlander, worden vermist. De rivier Botekoshi trad om 8:30 lokale tijd buiten zijn oevers. In aangrenzend China worden meer dan 250 mensen vermist. De Canadese premier Mark Carney bezoekt het Europees Parlement als eregast tijdens de State of the Union toespraak van de commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die over 3 weken plaatsvindt. Carney spreekt ook zelf de Europarlementariërs toe. Hij is verwikkeld in een handelsstrijd met Trump en kondigde dinsdag invoerheffing aan op Amerikaanse goederen als vergelding. En dan het weer. Vanavond is het nog droog en schijnt de zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Als de zon ondergaat, daalt de temperatuur naar 19 graden. En dat zal in het noorden zijn en 23 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur

0: lekker op.
1: Fotograferen met Kodak Instamatic. Iedereen kan het. En als we een deskundig oordeel over deze probleemloze camera willen hebben, bij wie kunnen we ons oor dan beter te luisteren leggen dan bij topfotograaf Daan Hoijkaas?
2: Incorporated, hè? Starfotokken van Daan, mode, sport, politiek, buitenlandse staatshouden, bruidsparen, zonsondergangen, wilde dieren, huisdieren, kortom, Hoijkaas voor prijswinning platen, gebruikt uitsluitend Kodak materiaal.
1: Nou Daan, we weten nu gelijk wel zo ongeveer wie jij bent.
2: Ja.
1: Hier naast mij zit een zwart-wit glanzende, kleurrijke figuur, dames en heren, die beslist meer is dan zomaar een beroepsfotograaf.
2: Ik ben de fotografie, de camera, Het oog, de lens.
1: Ja.
2: De lens.
1: En ken jij nou de Kodak Instamatic, Daan?
2: Ik heb er 24.
1: Zo.
2: Je ziet hier misschien al die lusjes om mijn jek.
1: Ja.
2: Nou, als ik op scope ga, dan hangt er aan elk lusje één geladen, schietklare Kodak Instamatic. Het is even wennen met lopen. In het begin heb ik nog wel eens een lelijke smakker gemaakt. Als ik naast een koets moest meehollen of zo, mijn prenten schieten. Maar nou beweeg ik me heel gemakkelijk, lichtvoetig. En het is dus uitgesloten dat ik niet met de meest fantastische foto's thuis kom.
1: Ja, je werkt dus uitsluitend met de Kodak Instamatic dan?
2: Nou nee, kijk, voor de blitz en om mijn prijzen een beetje waar te maken natuurlijk. Hangen er altijd een paar Japannetjes om mijn hals. Met van die zoomlens als rioleringsbuizen, die ken je wel. Dat zijn natuurlijk wel leuke dingen. Maar rekenen is nooit mijn sterke punt geweest. En ja, als je haast hebt en je moet snel instellen, optellen, aftrekken, diafragma, sluitertijdje. Enzovoort. Ja, dan pak ik toch even stiekem de Kodak Instamatic natuurlijk. Voorkomen probleemloos fotograferen, joh.
1: Ja, maar ben je nou niet bang dan dat iedereen zich straks beroepsfotograaf kan gaan noemen? Zodat jij toch in iets goedkopers moet gaan rijden dan in die witte Maserati waarmee je nu door Nederland scheurt?
2: Het zit er inderdaad in dat het fotograafental door de Kodak Instamatic zal vertienvoudigen in de eerstkomende x aantal jaren. En nou al, ik had vrijdag een bruiloft. Daar blijf ik altijd bij doen, een bruiloft. Dat is een soort jeugdsentiment. In 1930 stond ik al met bakken magnesium in poeder tussen de pudding, als we wat belangrijks trouwden. Ik herinner me nog dat ik in Hotel de Zende in Den Haag nog eens een keer het zwarte smokingjasje van koning Zog van Albanië over mijn driepoot heb mogen hangen. Omdat ik mijn eigen zwarte doek was vergeten. Maar goed, dat is een andersje, Pieter. Maar ik blijf bruiloften er dus bij doen en ik moet gisteren in Amsterdam een albumpje verzorgen. Ik sta aan de kop van de dinertafel. Ik werk het liefst onopvallend natuurlijk. Ik krijg de ongedwongenste Polonaise beelden. Ik tel die feestelijke hoofden, het waren er 58, zijn familie plus haar familie erbij en deel van zijn familie nog een haar familie, waarvan er 43 met een Kodak Instamatic aan tafel zitten te flitsen. Ik neem tegen 11 nog een paar shots van de cadeautafel. Ik denk als ik onder die gasten blijf, dan levert er natuurlijk geen enkele nabestelling op, niet waar, die fotograferen elkaar. Dus laat ik die cadeautafel maar nemen. Daar liggen van de x aantal cadeaus 26 Kodak Instamatics. Nou werkt die leuke geschenkverpakking ook wel mee natuurlijk, maar het blijft toch tekenend voor de populariteit en het gezonde verstand van het doorsnee fotograferend publiek. Maar wat was je vraag ook alweer?
1: Nou, of je dit een verheugende ontwikkeling zou willen noemen.
2: Ja, natuurlijk, wat heet verheugend. Fotograferen is toch het mooiste wat er is. Erg goed voor het vak in het algemeen, dat Kodak er jaar na jaar op hamert, dat de mogelijkheid er is om met een probleemloze camera een verschrikkelijke goede beeldroman van het leven van jij en de jouwe te maken. Dat is toch fantastisch? Toch unbelievable?
1: Inderdaad,
2: een succes? Ja. Toch unbelievable?
1: Ja, zeker, zeker. Maar het is dus niet zo, Daan, dat de schrik jou om het hart slaat.
2: Nee.
1: Als ik je vertel dat Kodak ook dit zomerseizoen weer kosten nog moeite, nog advertenties, nog commercials gaat sparen om ook de Nederlanders die nog niet op de makkelijkste manier fotograferen over te halen, lid te worden van de grote Kodak Instamatic familie.
2: Ik zou willen zeggen integendeel en volkomen daarentegen. Iedereen heeft er toch plezier van? Nou bedoel ik niet alleen de Nederlandse mens, maar ook wij jongens van het vak dus. En wat zou je denken van de fotohandelaren?
1: Hey, ja, precies, precies. Ja. Ja, een lange, hete Kodak-zomer, Daan. Kunnen we daarop rekenen?
2: Die fotohandelaren, jongens. Nou, die moeten ze echt als warme broodjes beginnen in te kopen, die Instamatics. Want ik zie een ontzagwekkende eetlust ontstaan om bij dat beeld te blijven. Ik voorzie een fotohonger die alleen maar gestild kan worden met een smakelijk hapje als de Kodak Instamatic.
1: Ja,
2: begrijp ik wel.
1: Ja, dat is een wat vreemd beeld voor een camera.
2: Hapje.
1: Maar aan Kodak zal het niet liggen deze zomer, Daan. Dat is een ding dat zeker is. En nu heb ik nog een geheimpje.
2: Oh,
1: Daan, wij zitten hier te praten onder het genot van een voortreffelijke Chassis Côte du Rhône.
2: Chassis Côte du Rhône, ik dacht al wat een kruidig vol boeket. Dat is
1: heerlijk wijntje. Maar wat jij niet weet, Daan, dat is dat dit plaatje voor de fotohandelaar een verrukkelijk wijngeheimpje bevat.
2: Allee,
1: dat niet voor 19 mei aanstaande zal worden onthuld.
2: Wordt het nog een feestelijke toestand dat ik nog een lekkere reportage kan maken?
1: Nou Daan, als je nu eens echt een paar zeer tevreden portretfoto's wilt maken, dan moet je tegen die tijd maar eens vragen of de glunderende hoofden van de gelukkige cadeaukrijgers voor jou willen poseren.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeria-bacterium. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september... en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben... vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen. De 35-jarige P. Lee uit Californië stond al illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. Een ijs- en rotslawine van een gletsjer aan de noordkant van de Himalaya veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in het grensgebied China-Nepal. Hoogleraar Walter Immerzeel zegt dat ijs de rotsen bij elkaar houdt steeds sneller smelt. De water- en puinmassa trof vooral district Rasua zwaar met tientallen doden en honderden vermisten. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan. En tot zover het nieuws.
1: Uur

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeria-bacterium. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september... en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben, vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hooggerechtshof is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen. De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. Een ijs- en rotslawine van een gletsjer aan de noordkant van de Himalaya voor